0: wolkenvelden en met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 3 uur. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenarondskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.

0: Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuze aronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
1: Stinkt hij?
2: Ja, ruikt wel.
3: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
1: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
0: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Abrams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
3: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund.

0: dag om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
2: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
1: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
3: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.

hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: uur. Nieuws. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen, zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
2: Te ontvangen op 96 FM.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 11 uur. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
1: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 12 uur. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
3: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag, zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden, met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Leuk dat je luistert. Dit is het nieuwe geluid van Flow Radio.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: 2 uur. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de twee zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft de grote impulsen aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
5: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlog Radio. Met nu non-stop.
7: Thuis in Hilvarenbeek. Vlog Radio.
8: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
9: Nou?
8: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
9: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
8: Nou?
9: Zie die vrouw.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Drie uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 4 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC. De avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aanzag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Zes uur. Nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 7 uur. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
3: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
2: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, een Frieshalp wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst en dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
4: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd, want aan 2 kanten lopen goede spelers.
2: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu de kers op de taart.

0: beste recept voor een heerlijk uurtje radio met de lekkerste ingrediënten. De kers op de taart wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Willemsen.
1: Een hele goede avond. Het is vandaag 29 juni. Maandagavond 29 juni. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van de kers op de taart. En een hele speciale toch, Anoushka?
2: Ja, zeker een hele speciale. Want als we even terugkijken naar juni een jaar geleden, toen hadden we ook een hele bijzondere uitzending. Toen hadden we namelijk de kers op de bruidstaart. En we doen vandaag de kers op de bruidstaart deel 2. En daarom hebben we een bijzondere gast bij ons in de studio. En dat is Amy Arts.
3: Hallo.
2: Hallo.
3: Ja, goedenavond. Ja. Andere achternaam, Amy Arts.
2: Ja. Het is even wennen.
3: Ja, maar wel heel leuk.
1: Ze heeft al een jaar kunnen wennen, hè? Want
3: ja,
1: vorig jaar, toen heette je natuurlijk nog Van Bijsterveld. En ja. Ging je trouwen.
3: Ja, klopt. En nu, inderdaad, een jaar later ben ik er volledig aan gewend. Sowieso omdat het een makkelijkere achternaam is dan mijn eigen achternaam. Dus dat scheelt, dat helpt.
1: Ja, oké.
2: Ja, en dat is precies wat we gaan doen in deze uitzending. Hè. We blikken terug op jouw mooie bruiloft van vorig jaar. En op een jaar in het getrouwde leven, denk ik. En we kijken ook even vooruit.
3: Ja. Nou, ik vind het hartstikke leuk om weer terug te zijn.
1: Er komt van alles voorbij, hè. Allerlei liedjes hebben we. En ik denk dat we toch maar moeten beginnen met het jaarwoord. Denk je niet, Anoushka?
2: Ja, laten we dat doen.
1: Dat is goed. En dat is een favorietje van Amy. Dat weet ik toevallig. Dit is Alan Clark met Yes.

0: Yes van Alain Clark.
1: Ja, en dat ja-woord, hè, Amy, dat werd uitgesproken volgens mij, als ik het goed heb, op 28 juni 2025. Klopt dat?
2: Ja, klopt. Dat was in Italië inderdaad. Dus officieel voor de wet hebben we het ja-woord in Nederland al wat eerder uitgesproken. Dat was op 23 juni. Maar in Italië, dat houden we toch ook wel echt aan. Want het was het moment natuurlijk op 28 juni inderdaad.
1: Ja. Ja. En we hadden toen ook dus de uitzending, hè, van de kerst op de bruidstaart vorig jaar. En toen hebben we het heel veel gehad over alle voorbereidingen die jullie toen

0: Ja, ik mocht erbij zijn. Ik mocht erbij. Ik vond het ook fantastisch. Het was gewoon fantastisch.
1: Ja. Ja. Nou, super fijn.
0: Ja. Hey, maar even over dat het huwelijk, hè? Love and marriage. Weet je nog?
1: Het is wel een klassieker die erbij hoort.
0: Ja,

0: Wat vieren we vandaag?
1: Het is vandaag 29 juni, dag 180 van het jaar 2026. En naast dat wij natuurlijk in deze speciale Kerst op de Bruidstaart deel 2 de liefde vieren, hebben we ook nog wat andere dingen te vieren. Het is namelijk vandaag de Internationale Dag van de Tropen. Dat had natuurlijk heel mooi in het thema van onze vorige maand gepast, toen we jungle thema hadden.
2: Maar toch ook wel een beetje nu, want die bruidstaart, dat huwelijk, dat was ook bijna dat was ook gewoon tropen. Het was tropisch.
1: Jullie hadden hoge temperaturen daar in Toscane.
3: Bijna 40 graden tikte de thermometer aan.
1: Dat is wel tropisch, inderdaad.
2: Dus toch een beetje van toepassing.
1: Dus toch een beetje. Nou, heel fijn is dat. Maar vandaag inderdaad een dag om even stil te staan bij serieuze thema's als klimaatverandering en ontbossing, waardoor er veel tropisch regenwoud verdwijnt. Dus wereldwijd aandacht voor tropische bossen, die natuurlijk goed zijn voor mens en dier. En het is vandaag ook Nationale Modderdag.
2: Modder.
1: Oh,
2: dat had ik moeten weten.
1: Want?
2: Dan had ik mijn modderpotje meegenomen.
1: Oh, ja. Vooral een dag om kinderen bekend te maken met de natuur. En wat je nu ook ziet is dat er op heel veel scholen, hè, dus bijvoorbeeld ook binnenkort, dan begin jullie bij ons in de Haghorst, dan doen ze de blubberrun. Oh ja. Dus dan gaan kinderen en volwassenen lekker rennen in de modder.
2: Ja, heb ik ook keer gedaan. Maar dan de Mudmasters.
1: Ja, nou.
2: In Biddinghuizen. Oh, verschrikkelijk.
3: Nooit meer.
1: Nee, maar het is wel. En modder kun je natuurlijk ook gebruiken. Met allerlei maskers. Hè? Je ziet wel in de sauna en zo. Je kunt je helemaal insmeren. En dat is heel goed voor je huid. Dus ik denk dat het heel wijs is om vandaag stil te staan bij deze modderdag. En het is in Amerika vandaag

0: een nationale dag van het darten en, daar komt hij, hè, nationale wafelijzerdag. Dus als je nog trek hebt dadelijk, hè, als de uitzending is afgelopen, zo lekker laat op de avond, zo rond de klok van 9:30 straks, lekker wafeltje maken thuis.
1: Ja, nou, het is er de dag voor, zou ik maar zeggen.
0: Het is er de dag voor. En we vieren Internationale Cameradag. En dat komt vooral omdat George Eastman, dat was de oprichter van het bedrijf Eastman Kodak. En dan hebben we het over het jaar ongeveer rond 1880.
1: Oké.
0: Hij was de uitvinder van de fotorol en later van de fotocamera. En ja, deze dag is ter ere eigenlijk van George Eastman. Dus daar wordt het Internationale Cameradag van. En Amy, als ik even kijk naar camera's, zijn natuurlijk ook ontzettend veel foto's gemaakt. Ja. En videobeelden, hè, op jouw bruiloft.
2: Ja, belachelijk veel. Ja, ja, echt gewoon serieus dat mensen schrikken van het aantal. Gewoon, ik heb een galerij met 1500 foto's.
0: Zo.
1: Ja, maar die man die hield ook niet op.
2: Nee, die zei inderdaad, want dat was natuurlijk een Italiaanse fotograaf, Gabriele, heette die. Ja, foto, look here, look here, look here. Hands in pocket, hands in pocket. Ja, wat constant instructies aan het geven, hoe je het beste erop kon staan, inderdaad. En op een gegeven moment is het raam gaan hangen. Het was geweldig. Ja.
0: Ja. Ja, ik heb er stiekem een paar mogen zien. En dat ziet er echt wel geweldig uit. Als je zo die mooie zomerse beelden ook, ja, hè, op jullie bruiloft. Ja, en wie ook foto's en videoclips vooral maakte, was Ed Sheeran. Want Ed Sheeran heeft een tijdje geleden een videoclip gemaakt. Eigenlijk met privébeelden samen met zijn vrouw. Maar het was niet echt zijn vrouw. Het was een actrice. Camera van Ed Sheeran. You should

0: Ja, camera van Ed Sheeran, hè? Amy.
1: Ja.
0: Want jouw bruiloft, we hadden het net al even over 28 juni... wanneer het toen eigenlijk het echte trouwfeest was. Mm-hmm. Maar jullie hebben eigenlijk een meerdaagse bruiloft gedaan in Toscane, toch?
1: Klopt, ja. Op vrijdag, de dag ervoor, 27 juni, die kwamen de mensen aan. Omdat, ja, weet je, één dagje is dan ook gewoon als je in het buitenland trouwt... en mensen moeten heel die reis maken, dan doe je dat vaak ook van vrijdag tot en met zondag. Dat is ook een beetje gangbaar dan. Maar op vrijdag kwamen de mensen aan... En werden ontvangen met een duik in het zwembad, wie wilde, een ijsje en 's avonds een pizza party. En dat was echt heel erg gezellig. Dat was live muziek namelijk van een trio muzikanten, Italiaanse muzikanten. En dan is echt, ja, moet ik het uitleggen, zeg maar, alsof je, als je denkt Italianen die een gitaar en een viool en een trompet spelen, dan zie je dat voor je, zeg maar. Dus super gezellig en ze speelden ook natuurlijk allerlei Italiaanse muziek. Ook nummers die wij gewoon, die Nederlandse artiesten gecoverd hebben... waarvan ik niet eens wist dat het eigenlijk Italiaans was, dat soort dingen. Dus nee, echt superleuk. En dat was al een hele gezellige avond. Bottomless wine, zeg maar. Dus mijn oma werd de dag erop wakker met de pyjama achterstevoren. Anders om aanrekenen. Je moet weer naar bed tillen. Het was echt heel erg leuk.
2: Het vloeide rijkelijk. Ja,
1: en de dag erop moest iedereen om 8 uur weer aan het ontbijt zitten. Dat was ook wel interessant. Ja.
0: Leuk. Ja, en als je dan denkt aan... typische Italiaanse liefdesliedjes, dan is dit misschien ook wel een nummer wat zij toen hebben gespeeld, deze drie Italiaanse mannen. Want dan denk ik uit een nummer uit de jaren 80, Sara Perchettiamo.
1: Ja, hebben ze ook zeker gedaan. Ja, was superleuk.
0: Ja, je hoort het nummer eigenlijk overal wel terugkomen. Ik hoorde het zelfs in B&B Vol Liefde in de zomer nog. Dus Richie e Poveri.

0: Nou, heerlijk toch, hè? De klanken van Eros Ramazzotti natuurlijk. Make bello questo amore.
1: Ja, nou, helemaal terug in de Italiaanse sfeer, hè,
0: zeker.
1: Amy?
0: Echt wel.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, hè? Want in onze show vorig jaar hebben we het ook even gehad over dat jullie nog, voordat jullie gingen trouwen, naar Italië zijn geweest om wat eten te proeven voor, zeg maar, het grote diner wat na de bruiloft zou plaatsvinden. Ik ben heel benieuwd hoe dat diner eigenlijk was en wat hebben jullie dan precies gegeten?
2: Oh, nou, het was echt super lekker. We hadden ook van tevoren menukaartjes gemaakt en zo. Nou, en dan begin je eigenlijk in Italië met de antipasti en dan primo en secondi prati. Voor degenen die wel eens in Italië op vakantie gaan, dan krijg je eerst een pasta voorgerecht. Of ja, hoofdgerecht is het eigenlijk, maar het is geen super grote portie. En dan een vleeshoofdgerecht traditioneel. Dus ja, als voorgerecht hadden we risotto. En daarna kwam dus de pasta, zeg maar. En nou, dat is wel grappig, want het was pasta en dat heet in Toscane, dat is echt de lokale specialiteit, cinta chinese. En dat is dan een, ja, dat is varken, maar dat is een heel bijzonder varken wat daar staat, bijzonder gevoerd wordt, weet ik het. In ieder geval bijzonder varken, maar nog wel grappig dat dan een van de gasten, die eet eigenlijk geen varken, maar die wilde dus vragen van, is dit varken, aan de mevrouw van de catering. Maar dat was Italiaanse. En echt, ja, goed, Italianen, iedereen weet het, zijn heel gepassioneerd over eten. Dus hij vroeg, is dit pork? Gewoon om te vragen, is het varken? En zij zag dat als een compliment. Zo van, nou, ik ga eens even vertellen over dit bijzondere varken. Over dit Sintasje. Ze begon een heel verhaal, echt een heel verhaal over hoe bijzonder dit varken was. En hoe lekker en hoe mals en weet ik het. En hij zo, ja, ik mag het niet eten.
0: Ja.
2: Dus dat was grappig.
0: Dat was wel een domper, hè, voor die vrouw.
2: Ja, voor die vrouw was het echt zo van, oh, oké. Okay. Nee, als hoofdgerecht hadden we een rund, zeg maar, superlekker. En de taart, zeg maar, het toetje, was ook meteen de bruidstaart. Dat zie je dan wel vaker in Italië, dat ze dat tijdens, ja, als toetje doen. En dat was een traditionele Italiaanse mille foglie, heet dat. En voor degenen die dat niet kennen, want het is ook wel, ja, echt iets Italiaans. Dus we vonden, ja, tompoes. En dan, ja, de room die je ook in de tompoes zit, maar dan iets luchtiger. En dan in laagjestaart eigenlijk. En in de zomer maken ze dat vaak met vers fruit. Maar ze eten het ook in de winter, maar dan doen ze dat met chocoladedruppeltjes, zeg maar. Maar nu hadden we vers fruit en ja, het was echt super lekker. Echt heel lekker, ja.
1: Nou, het klinkt goed.
2: Ja,
1: klinkt
2: ja, ik goed. Ook echt helemaal, ik zie helemaal de taart opgegaan lopen. Ja. Meerdere mensen zeiden, mag ik nog een stukje? Ja, ja, tuurlijk, ja.
0: Dat zijn wij dan weer, hè? Gewoon die Nederlanders.
2: Ja, precies.
0: Hè? Proppen.
2: Ja, toch betaald toch, ja.
0: Als het lekker is.
2: Ja. Dat is echt super.
1: Nou, dat klinkt als een echt heel mooi Toscaanse dinnerparty,
0: ja,
1: denk ik zo. Laten we gaan luisteren naar Niall Horan, denk ik, met Dinnerparty.
0: Goed idee.

0: Ja, die dinnerparty die was inderdaad heerlijk daar in Italië. Anoushka, we hebben ook nog iets te eten natuurlijk. Want we gaan nog een taart weggeven. Toch?
1: Ja, ja, ja. Standaard item hè, in onze uitzending. En voor deze taart gaan we even bellen met Henk Robers. Hallo Henk. Wat fijn dat jullie even in de uitzending kunnen bellen. Want in onze vorige uitzending van de Kerst op de Taart hebben we al even vermeld aan wie jij de taart gaat schenken. Maar als we nog verder teruggaan, en dan is het april en dan wel Koningsdag.
2: Ja.
1: Toen heb jij van ons een taart gekregen vanwege al jouw prestaties en het lintje wat jij natuurlijk hebt gehad. En toen was het aan jou inderdaad de eer om de taart door te geven. Maar hoe was dat toen jij de taart kreeg?
2: Nou, het was heel verrassend. Net zo verrassend als het lintje. Ik wil niet het lintje en de taart met elkaar vergelijken. Maar het was heel verrassend gewoon dat ik door jullie dan uitgekozen werd om een taart te ontvangen. Toen kwam natuurlijk de vraag van wie ga jij dan die taart doorgeven? Ja, dan moet ik natuurlijk bedenken aan maatschappelijk verantwoorde en relevante organisaties. Ja, en ik denk dat het toch niet mooier dan dat het een vrouw krijgt. En toen dacht ik, nou, de Shani die zoveel doet voor kwijt.
1: Ja, want kun je daar nog iets meer over vertellen? Waarom jij in het bijzonder vindt dat zij dit taartje verdient?
2: Niet iedereen doet zomaar wat voor andere mensen. Ik ken Jenny dus van vroeger uit, toen ze nog een kapperszaak had. En dan denk ik, ze is ondernemer en die is bezig met een zaak runnen. En later is ze dus begonnen om mensen te helpen. En dat vind ik dan heel bewonderenswaardig. Ze doet het op een stille manier, maar wel heel leuk.
1: Nou, fijn, mooi. Het is een mooi gebaar, Henk. Hey, dankjewel Henk dat je dit even wilde toelichten nog in onze uitzending. En we wensen jou het beste.
2: Dankjewel, bedankt voor de aandacht.
0: Nou, hartstikke leuk van Henk. Superleuk. En Jannie, natuurlijk gefeliciteerd met jouw taart. En we horen natuurlijk graag aan wie Jannie dan de taart weer door gaat geven. Want dat is natuurlijk ons principe van de taart, de kerst op de taart natuurlijk. We hebben ook op de bruiloft natuurlijk van Amy geproost. Met z'n allen lekker het glas geheven. Ja, en wie kan dat beter als Pink, hè? Die doet dat ook.
1: Ik zeg proost.
0: Yes.

0: Ja, raise your glass, pink. En wij heffen het glas. Want wij blikken terug met Amy Arts en ook met Ingrid Heuris natuurlijk. Want die was ook op de bruiloftsdagen van Amy vorig jaar in het prachtige Italië. En dat doen we op deze maandag 29 juni. Laatste maandag van de maand met een hele bijzondere kers op de bruidstaart deel 2. En ik vroeg me zo af, hè, Amy. Is er veel gedanst ook nog in de avond? Want het was erg warm in Italië.
1: Ja, en het bleef die avond warm inderdaad. Maar toch, er is veel gedanst. Het was alleen wel zo, iedereen was natuurlijk nog moe van de avond ervoor. En je had net al dat eten op en veel eten. Dus toen was even zeg maar een momentje van, nou ja, sereniteit noem ik het maar. En toen ging de JBL-box aan, zeg maar. En het was gewoon echt een groot feest. Van tevoren hadden we een playlist gemaakt, zeg maar. Maar ook zo van de optie opengelaten van, als mensen zelf een muziekje willen opzetten. Hè. Kom gewoon met verzoekjes, want we hadden niet echt een DJ of zo. Maar het was superleuk. Van alles, de dansskills kwamen naar boven inderdaad. Ja. Met
0: vertel.
1: Ja, nou, vooral Ingrid.
2: Oh ja, was het zo?
1: Nee, van meer mensen was het verrast. Ja. Hoe goed ze konden dansen. Ja,
2: ja nee, dat was echt superleuk. En ook jouw vader, weet ik nog.
1: En, En dan iedereen met blote voeten op het gras. En dat was lekker, want het bleef gewoon echt warm. Dus dan had je toch zo van verkoeling. Hè? Dat was echt leuk. En Sirtaki werd gedanst. Hè? Terwijl waren we in Griekenland. Maar
2: ja, ik kreeg mijn voet alleen niet meer schoon daarna. Nee. Want,
1: klopt. Nee, het was echt geweldig. Ja. Ja.
2: En hoe laat op de avond, hoe sexier dat de dansen werden.
0: Nou, en wie ook sexy kon dansen was natuurlijk Nielson.
1: Ja.

0: Kleine knipoog naar de huwelijksnacht. You Sexy Thing van Hot Chocolate. Een van jouw favorietjes, hè, Amy?
1: Ja, zeker. Wat, de huwelijksnacht? Of,
0: Nee, Hot Chocolate. Nou, misschien de huwelijksnacht ook wel.
1: Doe geen uitspraken over.
0: Nee. Maar jullie waren natuurlijk wel in het mooie Italië. Hebben jullie daar ook nog verder na de bruiloft nog een huwelijksreis gemaakt?
2: Jazeker, ja. Ook in Italië uiteraard. Maar we wilden eigenlijk, omdat we wisten dat er meer mensen, familie, vrienden, die ook gekomen waren op de bruiloft, dat die ook in Italië zelf op vakantie zouden gaan. En we hadden wel zoiets van, ja, zo'n huwelijksreis wil je wel met z'n tweetjes. En ja, niet dat ik, want mijn moeder en mijn vader bleven dus ook, dat je die ergens op het terrasje tegenkomt. En dus, ja, vind ik heel leuk, maar niet op huwelijksreis. Dus we hadden zoiets van, nou, weet je wat, we gaan gewoon naar een eiland. Dus we zijn naar Sardinië gegaan.
0: En daar ben je niemand tegengekomen
2: die
0: je kent.
2: Niemand tegengekomen die ik ken, in ieder geval wel andere mensen. Maar nee, het was echt super. We zijn een weekje daar in het zuiden geweest. En een weekje in het noorden van Sardinië. Want het is toch heel, een heel andere natuur weer eigenlijk. Het is best een groot eiland. Maar het was echt super gaaf. We hebben ook een paar bucketlist dingen daar gedaan. Dus we zijn gaan paragliden. Dat wilde ik al heel lang een keer doen. En je hebt daar in het noorden van Sardinië heb je zo'n punt. Daar kijk je eigenlijk uit op Corsica. Die kun je ook echt zien liggen in de verte. En dat heet Castel Sardo, dat plaatje. En daar zijn we dus hebben zo'n sprong gedaan, zeg maar. Dus dat was super gaaf.
0: Wow.
2: En we zijn ook nog gaan duiken. Dat was ook de eerste keer voor ons allebei. Om echt te gaan duiken met zo'n excursie mee. En ook koraal gezien. Zo, daar heb je niet superveel aan, maar wel wat. En ja, visje uiteraard. Ja, dat is ook echt van die bucketlist dingen. Dus dat was echt super gave reis. En we gaan dit jaar gewoon weer terug. Omdat we dachten, waarom niet? Het was super leuk.
0: Ja, dezelfde plek.
2: Ja, dus echt. Dus nee, echt super. Ja.
0: Mooi. En jij, Ingrid, want jullie waren daar natuurlijk ook op de bruiloft. Zijn jullie daar nog gebleven na?
3: Wij hebben onze vakantie er ook aan geplakt. Want ja, als je dan eenmaal in Italië bent, is het dan zonde om weer naar huis te gaan als het niet hoeft. Toch? Ja. Alleen, nog wel een dompertje, maar dat vertel ik straks.
0: Ja, dat is helemaal goed. Laten we eerst met Howard, met Honeymoon,
3: draaien. Ja, mooi plaatje.

0: Honeymoon.
1: Ja, lief liedje is het.
0: Ja, het is een heel lief
1: liedje. Van Matt Howard.
0: Hey Amy, wanneer hebben jullie nou het meest gelachen tijdens al deze huwelijksdagen en ook de honeymoon in Italië?
2: Ja, dat is een moeilijke vraag.
0: Ja, dat is moeilijk.
2: Ja, precies. Nou, het meest gelachen. Ik vond het wel heel grappig toen. Ik was zelf natuurlijk hartstikke nerveus op de zaterdag dat we het jaarbord gingen geven. En ik had wel zoiets van, ik kan hier de hele dag blijven stressen. Want het is gewoon spannend, weet je wel. Gaat alles goed? Hoe zou dat zijn? Maar toen ben ik toch nog even zelf ook het zwembad ingedoken en zo. En hebben daar gewoon zwembadvolleybal gespeeld en zo met een aantal anderen. Ja, dat was wel echt even heel erg leuk. Gewoon ontspannend en gewoon heel veel gelachen. Want je hebt toch, het zijn allemaal vrienden en familie van je. Maar zij kenden elkaar onderling ook nog niet. Iedereen kent elkaar en zo. Dus ik was gewoon ook heel blij en ook veel om gelachen hoe dan mensen met elkaar omgaan die elkaar eigenlijk nog nooit gezien hebben van tevoren, maar toch, ja, je bent dan met een gezamenlijk doel en het was al alsof je elkaar al jaren kende, zeg maar.
1: Dat vond ik echt zo.
2: Ik heb dus echt al een paar keer echt goed gelachen daarom. Ja, dat je denkt van wauw, dat ik niet aanzien komen dat mensen dan ineens zo.
1: Ik vond het echt een beetje, het was net als in zo'n film. De Toscaanse bruiloft. Die heb ik niet gezien of zo. Maar ik vond het echt zo. Hè, je zit daar met z'n allen en je bent met z'n allen. Het was gewoon echt net als in een film. Ja. Echt een sprookje.
2: Ja, en één specifiek ding waar ik echt om moet lachen. Dat is mijn lieve oma. Die dus de dag na de pizza party al helemaal. Wij dachten echt, die wordt met een dikke kater wakker. Want die had zoveel gedronken. En die werd met pyjama dus achterstevoren, ondersteboven, weet ik het, wakker. Maar toen kwam ik kijken, zocht van, is het al boven dat theewater? En toen was ze uit bed gegleden, zeg maar. Ze zat op de grond. Ja, ik vond het heel, ze had geen pijn of zo. Dus toen kon ik wel om lachen. En ze moest er zelf ook om lachen.
0: Maar
2: dus
0: ze heeft toch wel actieve herinneringen aan.
2: Oh, zeker. Nee, ze drinkt ons allemaal onder tafel. Want ze had geen hoofdpijn. Ik zeg, moet je niet paracetamolletje? Nee. Het is allemaal goed.
1: Dus ja, die hebben genoten. Echt. Net als iedereen.
2: Ja, geweldig.
1: Ja. The Wedding. Nathan Evans samen met Saint Finks, denk ik dat hij heet. Maar een mooie naam voor een mooie plaats. Dit is The Wedding.

0: Ja, dit plaatje lijkt wel gewoon voor Amy gemaakt. She's a beauty, she's a queen. En dan nog green eyes ook. Ja, dat heeft Amy ook. Dus ja, The Wedding van Nathan Evans.
1: Ja, en zo dadelijk na het nieuws van 8 uur zijn we terug met uurtje 2 van De Kers op de Bruidstaart, deel 2. En dan gaan we het eens even hebben over jouw liefdesleven, Amy. Ja, hoe is het om een jaar getrouwd te zijn? Ja. Maar eigenlijk, Ingrid, wil ik ook nog even terugkomen op iets wat jij net zei.
0: Ja, ik zei net, ik had toch wel een beetje een dompertje in mijn vakantie. Want we hadden daar een huurauto. Maanden later kreeg ik ineens een brief van de Italiaanse politia. Want ik had gereden in een zone traffico limitado.
2: Ja.
0: En dat betekent, een bon.
1: Huh, had je een bon gepakt?
0: Ik had een bon gepakt.
3: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt vroeger, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag, dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
4: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. Vroom Radio.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de 2 zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
3: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
2: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
4: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
2: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu de kers op de taart.

0: beste recept voor een heerlijk uurtje radio met de lekkerste ingrediënten. De kers op de taart wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Willemsen.
1: Ja, welkom in het tweede uur van de kers op de bruidstaart deel 2. Een hele speciale uitzending in het teken van de bruiloft en 1 jaar huwelijk van Amy Arts.
2: Ja, goedenavond weer.
1: Ja, welkom Amy, hartstikke leuk. In het eerste uur hebben we even teruggeblikt op jullie mooie bruiloft in Toscane en al die mooie momenten die jullie daar in Italië hebben beleefd. En ik zou zeggen, dit uur vieren we met elkaar de liefde en kijken we wat er nog meer van moois allemaal naar voren komt.
3: En straks natuurlijk de kers op de bruidstaartplaat.
1: Oh ja, ja. Daar staat je wel, hè?
3: Ja, maar inderdaad, liefdesliedjes, die zijn er heel veel gemaakt. Waaronder deze van Rondé. En zometeen ook nog Michael Bolton. Love is a wonderful thing, maar dit is eerst Love of My Life.

0: Ja, dat is toch echt wel waar, hè? Love is a Wonderful Thing, Michael Bolton. Anoushka, volgens mij hebben we Amy nog veel meer te vragen, toch?
1: Ja, zeker. Want ik ben nog wel benieuwd. Hè? We hebben natuurlijk heel veel gehad over hoe jij de bruiloft hebt beleefd. Hoe was dat van jou... echtgenoot.
2: Ja.
1: Nee, Julian, hoe kijkt hij erop terug?
2: Ja, die kijkt er ook gewoon met een superleuk gevoel op terug. En ik merk wel, het is voor een man, ik weet niet of dat altijd zo is, maar ik denk altijd wel een beetje anders dan voor een vrouw, hoe je dat beleeft. Sowieso, gelukkig, hij was altijd heel erg betrokken bij het plannen. Want ik heb ook verhalen gehoord van mensen van, ja ik heb alles gepland en voor hem, maar hij hoeft alleen op te komen dagen, weet je wel. Dan was het een complete verrassing. Dat was bij Julian gelukkig niet zo. Die wilde ook allemaal gewoon erbij betrokken zijn en zo. Fantastisch. Leuk. En op die dag zelf, voor mannen is dat wel relaxed. Er zijn vriendengroep ook, weet je, die lagen allemaal in het zwembad. Hij lag daarbij. Als vrouw heb je ook veel meer werk aan. De make-up en het haar en het omkleden.
0: Zeker,
2: en zo.
0: Want ik heb op een gegeven moment gehoord, ik ben op een gegeven moment bij Amy gaan kijken. Dat mocht dan. En zei natuurlijk hoe dat ze werd aangekleed en zo. En haar haren en van alles. En Julian, inderdaad, die kon gewoon nog

0: lekker gaan zwemmen. Ja. En op een gegeven moment was het, toen zag ik jouw schoonmoeder. Zeg, Jules, zou de onderhand niet zo'n pak aantrekken? Ja. Want je moet wel zo gaan foto's maken en trouwen en van alles en nog wat. Dus dat was wel heel grappig.
1: Ja, ja. Precies. Ja. Nou, het was ook sinds zijn getuige, zijn best man, zeg maar, Victor. Dat is zijn beste vriend. Die moest dan mee helpen met aankleden. En de fotograaf, hè, die wilde dat op de foto zetten. Maar die stond nog in zijn zwembroek. Dus er zat ook zo op de foto's dat hij is de getuige, dat in zijn zwembroek mijn man, zeg maar, in zijn pak aan te kleden. Dus, maar hij heeft de dag ook echt heel leuk ervaren. En we hadden ook echt nog een heel leuk momentje samen, zeg maar. Ook toen we eigenlijk na het feestje naar onze eigen kamer weer liepen en zo. Maar even, we hebben daar even gezeten, ook nog kijkend naar de sterren. Zo van even een momentje met z'n tweeën. En daar zijn we ook wel bij gebleven. Mij ook, want zo'n dag gaat zo snel. Maar dus hij kijkt er ook met heel veel plezier op terug.
2: Nice. Ja. Hebben wij nog een leuk plaatje, misschien even ter ere van Julian? Want ik vind dat hij ook nog wel een plekje in deze uitzending verdient. Waar denk je dan aan?
0: Ja, Ray natuurlijk.

0: Born to Love You. Van Gabri Ponte, Jean-Paul en Natty Natasha. Nou, dat is een liefdesliedje. En die hebben we wel meer dit uur, want we zijn nog steeds bezig met de kerst op de bruidstaart. De tweede editie, zullen we maar zeggen. Hè? Want we zijn hier met Amy van Bijsterveld. En Amy, je gaat trouwen, je krijgt dan ook huwelijkscadeaus.
1: Ja, klopt.
0: Maar waar laat je die als jij in Italië bent? En dan ga je daarna nog op huwelijksreis. Prop je dan gewoon die huurauto vol? Of hoe is dat gegaan?
1: Nou, sowieso hadden we onze eigen auto mee. Want we zijn gewoon helemaal naar Italië gereden. Want ook die bruidsjurk en alles moest natuurlijk mee vanuit Nederland. Dus
0: zeker.
1: Dat scheelt. Dus je hebt al wat ruimte, zeg maar.
0: Dakkoffers en zo.
1: Dakkoffer erop, inderdaad. Ja, echt. Hoe we het ook hadden gedaan, is dat we de mensen die wat wil geven, super lief natuurlijk. We hebben daarna in Nederland een paar weken later nog een receptie gehad. Houden. Ook voor de mensen die... Ja, je hebt gewoon een klein groepje in Italië. Dus de mensen zoals buren en zo, die ook wil je feliciteren. En daar hebben ook de meeste mensen datgene gegeven. Of het was al iets kleins, dus die moeten natuurlijk zelf meeslepen naar Italië. Dus ze hebben daar of een klein iets gegeven. Of wat ze fysiek niet mee konden nemen op de receptie, zeg maar. Dus dat viel reuze mee, inderdaad.
0: Het zijn wat praktische dingetjes waar je over na moet denken natuurlijk. Hè?
2: Ja, wat is het mooiste wat je hebt gekregen?
1: Nou, een van de mooiste dingen vind ik toch wel... want ja, aan alles zit natuurlijk een verhaal. Maar gewoon voor de herinnering. Mijn middelste zusje Kim, die had een camera meegenomen. Want had natuurlijk een fotograaf, maar ze had ook een camera mee. En op die zaterdag na de bruiloft, na de ceremonie... toen was zij foto's aan het maken. Maar dan met een kartonnen doos. En dan moest iedereen met zijn hoofd in gaan hangen. En ik wist van niks. Hè. Dus ik dacht, wat is dit? Maar wij moesten dat ook. En
0: wij dachten ook. Wat is dit?
1: Ja, wat is dit? Ja, jullie wisten ook van niks. Dus ik dacht van, nou, zal wel. Geen idee. Maar wat ze toen op een gegeven moment heeft gedaan bij thuiskomst, is dat ze die kartonnen doos, zeg maar, bleek dus zeg maar een kader voor iedereen's ieders foto. En al die fotootjes bij elkaar van iedereen individueel zijn op één canvas gezet. En dan lijkt het dus net alsof je het echt in de fotostudio hebt gemaakt, maar van alle gasten in een mooie kleding met Italiaanse dingetjes. Dus een blik tomaten, pulpa, zeg maar, en
0: pizza.
1: Pasta, pizza en zo. En die hangt nu bij ons in de huiskamer.
2: Leuk.
1: Dat canvas. Dus dat vind ik toch wel een heel mooi cadeau.
2: Ja,
1: mooie herinnering.
2: Zeker.
1: En ook een kistje met iedereen had ook wat recepten aangeleverd.
0: Ja.
1: Want ik hou natuurlijk van koken. En dat was een heel persoonlijk cadeau. En dat is ook voor iedereen, zeg maar, heeft een eigen draai eraan gegeven. Dus ik ben al die recepten aan het afwerken en kijken van wat succesvol en wat niet, zeg maar. Sommige mensen hebben letterlijk iets van alle handen erin geplakt.
0: Oh, ja.
1: Wat ze nog nooit gemaakt hebben. En dan, dus superleuk. Ja.
2: Ja, mooi. Hey, en Amy, ik vroeg me ook nog even af, hè. Want we zijn nu een jaar verder, hè, ten opzichte van de bruiloft. Hoe is het nou om getrouwd te zijn? Hoe voelt dat?
1: Nou, het voelt gewoon... Ja, ik dacht in het begin van het gaat niet heel anders voelen, maar het voelt toch wel wat anders. Het voelt toch als van verdieping van je relatie ook. En ook omdat... je moet dan op je werk, kom je terug. Dat had ik voornamelijk. En dan vroegen mensen, hoe was het in Italië? En was dat vet? Dus mijn vriend en ik. Nee. Mijn man en ik. Dat heeft heel lang geduurd voordat dat de standaard... voordat dat erin slijt, zeg maar. Het voelt heel erg goed. Maar wel opvalt, en dat vind ik dan wel weer grappig. Zodra je getrouwd bent, dan gaan mensen ook echt vaak meteen de vraag stellen. Oh, en willen jullie kinderen? Dat merk je dan echt. Dat is ineens. Ik dacht echt van, dat zal niet zo zijn. Maar dat is wel echt zo, ja.
2: Of
1: ja.
2: Mensen zeggen dan tegen Julian van, en je vrouw?
1: Ja, vrouw. Ja, dat vond hij ook wel heel apart in het begin. Maar ja, eigenlijk... ik heb het echt ervaren als een heel mooi iets. Je bent ook nog erover na aan het praten. En echt superleuk. Ja.
2: Mooi. Altijd hebben jullie elkaar lief, denk ik dan.
1: Ja, zeker.
2: Dit is Clouseau.

Elke zondag tussen 4 en 5. Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Suzanne en Freek kan nog niet ontbreken in onze lijst. In de Kerst op de Bruidstaart, deel 2. En in dit uur blikken we terug op het vieren van de liefde, hè, Amy? Ja. En 1 jaar huwelijk. En jij zei net al even... mensen vragen elke keer van... En willen jullie dan kinderen? Nou, Amy... Vertel eens. Ik ben heel benieuwd.
1: Nou ja, we willen kinderen. We hebben er al werk van gemaakt. Dus wij verwachten namelijk ons eerste kindje.
0: Ja, superleuk.
1: Ja. Ja,
2: ja. Ja, dat vind ik toch... Ja,
0: ik vind dat echt de kers op de bruidstaart.
2: Dat wilde ik net zeggen.
1: Nou, hè? Speciaal voor deze aflevering gedaan.
0: Nou, hebben jullie goed gedaan.
2: En ook daarmee ben je halverwege, toch?
1: Ja, zeker. Over de helft zelfs al iets. Ja, ja.
2: Kijk.
1: Dus dat gaat echt hard. Ja. Ja.
0: Nou, dat is echt een supermooi vooruitzicht... En wanneer is de geboorte ongeveer in aantocht?
1: 19 oktober is de uitgerekende datum.
0: Kijk, dus een herfstkindje. Ja. Jullie zijn begonnen met dit verhaal bij ons in de uitzending... met een wandeling in het bos en een huwelijksaanzoek.
1: Klopt.
0: En midden in de herfst dan... Nou, het is echt een mooi vooruitzicht, een baby.
1: Zeker.
2: Ja, zeker.

Ja, deze Justin Bieber natuurlijk. Die was zelf nog heel jong toen hij dit zong. Ook bijna een baby. Maar ja, er mag geen plaatje van ABBA natuurlijk ontbreken. Dit is Mamma Mia. Want ja, ze wordt nou eenmaal mama, onze Amy.

0: Ja, Mamma Mia, Amy.
1: Ja.
0: Wat een mooi vooruitzicht. Hoe kijk je er zelf, naar?
1: Nou ja, het is spannend. Want het is natuurlijk de eerste. Dus je weet gewoon allemaal niet zo goed wat je moet verwachten. Maar we hebben er vooral heel veel zin in. En zijn natuurlijk ook al druk bezig met de voorbereidingen voor de babykamer. En het uitkiezen van een naam. Dus ja, superleuk. En ik vond het wel in het begin van de eerste weken. Ik zat te wachten op het moment dat je bijvoorbeeld misselijk wordt. Zoals je in de film ziet. Nou, dat is nooit gebeurd voor mij. Dus afkloppen zeg ik altijd. Ja, ik was wel heel moe. En daardoor word je een beetje, soms een beetje gammel of zo. Ja. Maar echt, het misselijke zo wat je wel eens hoort. Daar heb ik gelukkig echt niet. Maar wel gewoon heel moe. Je komt dan uit je werk en dan even slapen. En dan slaap je gewoon door het avondeten heen. Als het moet gewoon non-stop.
2: Maar dat is ook wel eens lekker.
1: Is lekker. Ja, maar je hebt dan niet het idee als je dan wakker wordt de volgende ochtend dat je dan uitgeslapen
2: bent. Oh nee.
0: Nee, je lichaam moet wel werken voor twee.
1: Ja, precies.
0: Dat geldt dan natuurlijk ook voor Julian. Want die wordt dan papa.
1: Klopt, ja. En ook heel erg leuk. Want voor hem natuurlijk ook super spannend. Maar het is ook aan zijn kant van de familie, maar ook aan mijn kant van de familie, het eerste kleinkind. Voor de opa en zijn oma, zeg maar. Dus dat is super leuk en super schattig. En voor hem ook. Ik heb hem een heel leuk boekje gegeven van Ik wil papa, zeg maar. Met alle dingen waar hij aan moet denken. En wat hij vooral niet moet doen bij zwangere vrouwen en zo.
0: Ja, en dat is. Heb je nog tips?
1: Ja, zeker. Ja, als bijvoorbeeld een zwangere vrouw zegt van ik wil gewoon dat laatste stukje van het koekje bijvoorbeeld. Dan geen commentaar, gewoon doen. En dat is heel moeilijk voor Julian. Want die vindt al dat soort dingen altijd wel lekker en zo. Dus geen restjes opeten van een zwangere vrouw. Niet in discussies gaan. Dat soort
0: dus als jij zegt, ik wil nu augurken met smeerkaas en hagelslag, dan gaat hij dat
1: doen. Ja.
2: Nou, volgens mij wordt dat een hartstikke coole daddy.
0: Ja, echt, dat denk ik ook zeker wel.
1: Oh, hij zegt, hij kijkt er helemaal uit. Ja. She's crazy like a fool.

0: Ik denk toch wel dat dit zijn liedje wordt, Amy, of niet?
1: Ik denk voor het
0: Julian.
1: Wel, ja.
0: Ik zie het al helemaal voor me.
1: Ja.
0: En die kan dansen, jongen, die Julian. Ja. Dat heb, nou, heb ik gezien op die bruiloft.
1: Er moeten wat wijntjes geweldig wel in en dan, ja, dan gaat
0: maar
1: het helemaal goed.
0: Die ging, ja, wel zo verschrikkelijk los, die, ja, jongen. Ja, was superleuk, superleuk.
2: Nou, helemaal leuk. Ja, je luistert nog steeds naar De Kerst op de Bruidstaart op deze 29e juni. Volgende maand, dan is het zomervakantie.
0: Ja.
2: Maar dan zijn we er natuurlijk, want wij zijn er altijd.
0: Zeker.
2: Maandag, de laatste maanden van de maand, 27 juli zijn we er. En Amy, want het is dan natuurlijk zomervakantie. En ja, misschien is iedereen lekker weg. Heb jij nog een suggestie voor een thema voor onze zomerse uitzending dan?
1: Nou ja, je zegt het eigenlijk altijd, vakantietijd. Dus misschien op reis. Ja. Is dat niet?
0: Oh ja, ja, op reis. Op reis. Okay. En dan zit ik al te denken van, oké, op reis, auto, vliegtuig, trein, ja, dat soort dingen ook. Want dat is eigenlijk een beetje vervoer. Ja. Of wil je juist de vakantielanden horen?
1: De vakantielanden, zo. Okay. Ja, dat lijkt me wel, dat lijkt me wel interessant.
2: Ja. Holiday in Spain.
1: Ja, dat soort dingen. De Counting Crows, ja, ja, precies. Ja.
0: Nou, heb je nog een suggestie, app dan even 013-505-6030. Mag natuurlijk altijd.
2: Ja, dat voor de volgende keer. En nu zitten we nog midden in de bruilofts- en de liefdessfeer. En nu inmiddels aanbeland bij de baby vibes, hè?
1: Ja.
2: Ja. Nou, Amy, want je zei het net al. In oktober dan is het zover. Dus ik denk het is tijd voor een plaatje met een knipoog voor jou.
0: Zeker.
2: Deze is voor jullie.

0: Volgens mij zijn ze toch bezig met persen. Kijk even jullie aan, ik weet het niet.
1: Ja, Salt en Peppa.
0: Salt en Peppa met Push It.
2: Nou, als het in 4 minuten 27 kan in oktober, dan...
0: zou ik zeggen, teken ervoor, Amy. Ja, hartstikke leuk. Hey, en hebben jullie enig idee, worden dat straks blauwe muisjes op de beschuit of roze muisjes? Of wil je daar nog niks over zeggen?
2: Nou, ik wil het zeker wel zeggen. En we weten het ook, hoor. Het worden blauwe muisjes. Het is een jongetje. Dus echt heel erg leuk.
1: Leuk.
2: Ja, in het begin dachten we ook van, nee, we hoeven het niet te weten. We zien
1: nee,
2: het wel.
1: Nee, dat weet ik nog, dat jij dat zei. Van,
2: ja, precies, we zien het wel.
1: Nee, we zien het wel.
2: Ja, en toen op een gegeven moment dan toch, weet je, want het blijft zo'n abstract iets, hè. Zeker als je voor de eerste keer zwanger bent. En dan is het heel moeilijk om jezelf een voorstelling bij te maken. En op een gegeven moment zei Julian ook, ja, ik zou het eigenlijk ook wel willen weten, gewoon. Dus toen hadden we zoiets van, nou, dan toch, weet je, dus... En daar ben ik ook heel blij mee. Want we zijn nog steeds niet dat we dan denken van we gaan de kamer blauw behangen. Want zo zijn we er ook niet. Het was toch wel het idee om een beetje neutraler te houden. Maar je geeft je wel een beetje een beeld erbij, ja. Zeg maar, van ja, hoe het leven een beetje gaat zijn. Kan
0: nou,
2: natuurlijk helemaal
0: leuk.
2: Anders zijn, maar ja, echt heel erg leuk.
0: Daar doen we een toepasselijk plaatje bij dan. Babyboy.

0: Ja, Baby Boy. En hoe heet ze ook alweer? Oh ja, Me and My. Ja, wie het dan zijn, dat weet ik ook niet natuurlijk. Me and My, Baby Boy. Ja, want onze Amy krijgt een Baby Boy in oktober. En vandaar deze plaat. Anoushka, wij zijn aan het einde van onze show, hè?
1: Ja, en dit is een hele bijzondere Kerst op de Bruidstaart, deel 2. En Amy, wil jou ook heel erg bedanken dat jij hier vandaag bij wilde zijn. En ja, de terugblik en de vooruitblik wilde geven natuurlijk. Kijk je in jouw leven.
2: Ja, nou ja, jullie bedankt.
1: Je hoort een soort realityster van dit programma. Ja.
2: Nee, ik vond het echt heel erg leuk om ook over te vertellen. En ook super gezellig. En ik kan bijna niet voorstellen dat er een jaar geleden was... dat we hier eigenlijk voor de eerste editie stonden.
0: Ja,
2: dat is echt...
0: Ja. Ik hoop dat je het een beetje onze uitzending van toen nog een beetje hebt herbeleefd. Maar ook weer even terugblikken naar die bruiloft, naar die mooie tijd. Want het was gewoon geweldig.
2: Ja, absoluut.
0: Dat is toch wel altijd mooi om even terug te blikken. En dat terugblikken, ja, dat doen we dan toch ook wel met die laatste plaat. Want Amy, jouw getuige was jouw beste vriendin Celia.
2: Ja.
0: En Celia is toevallig een zangeres die heel mooi kan zingen. En die heeft nog niet zo lang geleden een plaatje gemaakt met June 16 samen. En dat wordt de Kerst op de Taartplaat. Dat is altijd een toepasselijke of een mooie of een hele foute. Nou, dit is alleen maar een hele mooie. Dit is Strong. Tot de volgende Kerst.
1: Tot de volgende keer.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Uur. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
3: Dat ligt vermoedelijk in het omgeving. Dat heißt, in einem Sorgerechtsstreit oder in einer Sorgerechtssache.
2: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt de oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
4: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
2: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Piet, de website doet het weer eens niet.
6: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
5: Ah, fijn. Hij doet het weer.
7: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: DecoKe van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: 10 uur. Nieuws.
4: Annette Schuts met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel en het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
5: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
4: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg, en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
6: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
4: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK-voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: 2 uur. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na